0: bedankt en nog een nieuws zal gaan in het verslaan.
1: The tide is 71, 1828.